0: 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie, waar de partij toen in zat, opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fasher in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fasher in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad, zodat niemand weg kon. Ook gebruikt de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor het dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven. Bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim 1 miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger, Joe Biden, had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. Rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer, er zijn brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges, en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij, en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn twee periodes als bondscoach. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kottie. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Eerst vrij zonnig en droog vandaag. Later vooral in het binnenland kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ronald Koeman is gestopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij na de uitschakeling op het WK besloten. Koeman schrijft op Instagram dat niemand er teleurgestelder over is dan hij en dat hij de verantwoordelijkheid draagt. De temperatuur van het zeewater wereldwijd is recordhoog voor de tijd van het jaar. Nu 21 graden. Dat kan effect hebben op het weer. Zo is er meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. President Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport. Hij kreeg ook geld voor het aanprijzen van bijbels, geurtjes en horloges. Het weer, zonnig en overwegend droog. Het wordt 21 tot 25 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Dat bij de brand van Parenclub Partyplayers de waterdruk van een van de brandkranen niet hoog genoeg was, baart het CDA zorgen. De partij heeft een vraag over gesteld aan het college van BNW. Door die lage waterdruk moest de brandweer een verbinding aanleggen om water uit de nabijgelegen vijver te pompen. Het CDA wil weten of dit vaker voorkomt en of er maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat brandkranen niet werken, bijvoorbeeld door frequentere controles. De Parenclub was een leegstaand gebouw. De activiteiten waren net 10 dagen voor de brand gestopt en het gebouw was bijna verkocht aan de gemeente. Maar, aldus het CDA, in de directe omgeving bevinden zich andere bedrijven en een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen, waar veel mensen zijn. En de politie heeft zaterdagavond in Zwaagdijk Oost na een achtervolging een auto terug weten te krijgen die eerder die dag in Lelystad was gestolen. Daarbij werden een 19-jarige Amsterdammer, een 17-jarige inwoner van de gemeente Lochem en een 15-jarige jongen uit de gemeente Overbetuwe gearresteerd. Agenten zagen de auto even over 9 rijden op de N307, de weg vanaf de Marke Waardijk langs Hoogkarspel verder Noord-Holland in. De dieven probeerden erop volgens de politie met hoge snelheid te ontkomen. Dit eindigde op een afrit van de N240, de weg van Zwaagdijk naar Medemblik. Een van de inzittenden kon direct worden aangehouden. De twee anderen vluchten via een watergang een groen gebied in en werden daar alsnog gepakt met behulp van een drone en een speurhond. En de overlast van vernielingen door jongeren bij speelobject Het Speelschip in Carveel staat weer op de politieke agenda. Er zijn weer klachten en Jong Lelystad wil weten wat er terecht is gekomen van toezeggingen die de gemeente 4 jaar geleden heeft gedaan voor meer onderhoud en toezicht. En desnoods moet er maar vandalismebestendig materiaal voor de banken komen en moet de boel 's nachts maar dicht, aldus de fractie. En een motorrijder is gisterochtend rond 11:15 gewond geraakt op de kruising van de houtripdreef met de Badweg. Hij botste op een aanhanger van een busje dat overstak.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is vandaag en morgen prima zomerweer in Lelystad. Naast de zon zijn zo nu en dan sluierwolken en stapelwolken aanwezig. Vooral morgen kan een enkele bui ontstaan. Het blijft echter een groot deel van de tijd droog. De middagtemperatuur is heerlijk. Het wordt 22 tot 24 graden. De wind waait vanuit het westen tot noordwesten en is in de middag matige windkracht 3 in de stad. Vanavond en vannacht is het rustig. Bij zonsondergang is het een graad of 19. In de nacht daalt het kwik naar 12 graden. Donderdag gaat de zon vaker schuil achter de bewolking en kan een bui voorkomen. Bij een stevige noordwestelijke wind voelt het iets frisser aan. Vrijdag in het weekend blijft het zo goed als droog, met genoeg ruimte voor de zon. En in de middag 24 graden blijft het aangenaam zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Wooy.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Radio Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt. Of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro... moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Het gaat om minimaal 3 euro. Er komen elke dag heel veel pakketjes uit landen zoals China. En daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie... dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. Tot zeker zaterdagmiddag rijden er nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand van maandag in een kabelgoot, waarvan de reparatie langer duurt dan verwacht. Op Rotterdam Centraal liepen ook vanochtend balende reizigers rond.
3: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
4: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
5: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
6: Wordt een lange reis.
5: Ja, een paar uurtjes erbij.
2: Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het WK door Marokko. En de bondscoach zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij. Koeman lijkt ook te hinten op een pensioen als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
7: Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Martina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan voetbal.
2: Koeman beleeft als bondscoach 64 interlands. En Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador nu uit het WK ligt. En ook Frankrijk ging vannacht door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Bestellingen buiten de Europese Unie onder de 150 euro moeten nu ook invoerrechten worden betaald. Het gaat om minimaal 3 euro. Opnieuw een temperatuurrecord. Het zeewater was nog nooit zo warm voor de tijd van het jaar. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De oorzaak is niet alleen klimaatverandering, maar ook het weerfenomeen El Niño. En Mexico is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. Na een 2-0 overwinning wisten ze Ecuador uit te schakelen. En ook Frankrijk is door na een 3-0 overwinning op Zweden. Het weer zonnig en het meest droog. In het binnenland wel kans op een buitje. En het wordt vandaag 21 tot 25 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De geplande aparte busbaan naar Lelystad Airport lijkt er niet te komen. Dat antwoordde BMW op vragen van D66 en Pro. Aanleiding was het bericht van de provincie in mei over bezuinigingen. Daarin stond dat de verbinding geen 54, maar 16 miljoen euro gaat kosten. En dat wordt bereikt door een niet geheel aparte busbaan aan te leggen door Zuiderhagen met ongelijkvloerse kruisingen ter hoogte van de Lage Vaart en de A6, maar de bestaande wegenstructuur aan te passen. Daarbij komen op de Larsendreef ter hoogte van het Larsenplein aparte opstelstroken voor de bus en komt er op de Middendreef een aparte busstrook. En verder worden de rotondes van de Larsendreef met de Middendreef en de Zuigerplasdreef omgebouwd tot kruispunten met verkeerslichten. Hetgeen toch al in de planning zit, met ook hier aparte opstelstroken voor de bus. En huiseigenaren die zich voorbereiden op aardgasvrij kunnen vanaf vandaag gemeentelijke subsidie krijgen voor een technisch advies. En ook voor isolatiemaatregelen zelf stelt de gemeente nieuwe subsidies beschikbaar. Het advies is een zogeheten energieprestatieadvies, een EPA. Je moet het zelf betalen, maar achteraf kan 80% van het bedrag worden teruggevraagd bij de gemeente. Tegelijk met het eventueel aanvragen van subsidie voor de isolatie. De bijdrage is beschikbaar voor woningen met een WOZ waarde tot €477.000, peildatum 1 januari 2024, en energielabel D, E, F of G of twee slecht geïsoleerde bouwdelen. Ook werkzaamheden die na 15 oktober vorig jaar al zijn uitgevoerd kunnen in aanmerking komen. En er zijn eveneens regelingen voor verenigingen van eigenaren. Op de site van de gemeente is meer te vinden over voorwaarden en bedragen onder inwoner. Doorklikken naar nieuws en dan scrollen naar 25 juni. En de verzakking van de grond van Flevokusthaven wordt op zijn vroegst pas volgend jaar aangepakt. De oorzaak blijkt namelijk onverwacht sterk inklinken van de grond te zijn en dat proces is nog niet klaar, meldt de provincie. Die heeft een onderzoek laten instellen naar klachten van gebruikers. De hoogteverschillen werden 2 jaar geleden al zo groot dat ze het werk hinderden.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is vandaag licht veranderlijk zomerweer in Lelystad. De zon schijnt van tijd tot tijd. Naast de zon ontstaan stapelwolken. Een enkele kan uitgroeien tot een lichte, kortdurende bui, maar het is meestal droog. Bij matige noordwestenwind wordt het 24 graden. Vanavond is het vrij helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur onder een heldere hemel naar 14 graden. Morgen eerst droog met zon en een stevige zuidwestenwind. Daarna trekt een zone met bewolking en een paar uur regen over de stad. Voordat het donker wordt, klaart het weer op en is de zon nog te zien. Met maximaal 22 graden is het iets minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk vielen in de regio op de A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Maanderbroek en afrit Maarsbergen. 6 kilometer en een kwartier extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 8 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro... moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
2: Als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat het uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
1: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
3: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is al heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, medezorg en spullen om te kunnen overleven.
1: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer. Vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan anders op de A12 Arnhem-Utrecht. Voor Maarsbergen, een file van 3 kwartier, komt door bergingswerk na een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. Die file begint bij Wageningen. Ook is het druk op de N224 Arnhem-Zeist tussen Ede en Veenendaal. 4 kilometer, je bent 20 minuten langer bezig. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde Box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Vanaf vandaag moeten er invoerrechten worden betaald op pakketjes van buiten de Europese Unie met een waarde onder de 150 euro. Het gaat om minimaal 3 euro per pakketje. De EU wil daarmee het aantal pakketjes vanuit landen als China verminderen. En Ronald Koeman is gestopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij na de uitschakeling op het WK besloten. Koeman zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij en dat hij de verantwoordelijkheid draagt. Het weer zonnig en het meest droog. In het binnenland wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De geplande aparte busbaan naar Lelystad Airport lijkt er niet te komen. Dat antwoordde BNW vanavond.

0: gevolgen van subsidie voor de isolatie. De bijdrage is beschikbaar voor woningen met een WOZ-waarde tot €477.000, pijldatum 1 januari 2024, en energielabel D, E, F of G, of twee slecht geïsoleerde bouwdelen. Ook werkzaamheden die na 15 oktober vorig jaar al zijn uitgevoerd, kunnen in aanmerking komen. En er zijn eveneens regelingen voor verenigingen van eigenaren. Op de site van de gemeente is meer te vinden over voorwaarden en bedragen onder inwoner. Doorklikken naar nieuws en dan scrollen naar 25 juni. En de verzakking van de grond van Flevokusthaven wordt op zijn vroegst pas volgend jaar aangepakt. De oorzaak blijkt namelijk onverwacht sterk inklinken van de grond te zijn en dat proces is nog niet klaar, meldt de provincie. Die heeft een onderzoek laten instellen naar klachten van gebruikers. De hoogteverschillen werden 2 jaar geleden al zo groot dat ze het werk hinderden.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag licht veranderlijk zomerweer in Lelystad. De zon schijnt van tijd tot tijd. Naast de zon ontstaan stapelwolken. Een enkele kan uitgroeien tot een lichte, kortdurende bui, maar het is meestal droog. Bij matige noordwestenwind wordt het 24 graden. Vanavond is het vrij helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur onder een heldere hemel naar 14 graden. Morgen eerst droog met zon en een stevige zuidwestenwind. Daarna trekt een zone met bewolking en een paar uur regen over de stad. Voordat het donker wordt, klaart het weer op en is de zon nog te zien. Met maximaal 22 graden is het iets minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio. Onder andere nog op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Oosterbeek en Veenendaal. 10 minuutjes dus door een eerder ongeluk. De weg is er weer vrij. En de A50 naar Olstad ertussen, tussen Valburg en Ravenstein. 9 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht die 76 Palestijnse kinderen interviewden. Hoofdonderzoeker Marieke Hopman vertelt wat deze kinderen meemaken.
2: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je één voor één alles weg wat die kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg, al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt, je school, je activiteiten, je speeltuin, alles is weg.
1: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Keti Koti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette vanmiddag een toespraak. Daarvoor is eerst het plengoffer om de voorouders te eren. Dat wordt uitgevoerd door afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dakovi.
3: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden. Mede door dat offer dat ze hebben opgebracht. Wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven en ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
1: Dat ritueel wordt gedaan met water. En het weer de komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan. Door 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en ook de regen weer toe. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files nog in de regio. Onder meer de A1 richting Amersfoort tussen Naarden en knooppunt Eemnes. 5 kilometer, 10 minuten. Dan de A1 richting Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen. 5 kilometer met een kwartier. En tot slot de A50 naar Apeldoorn. Vanaf Loenen file rijden tot aan Apeldoorn zelf. 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ik neem je mee terug naar de tijd van je voorvaderen. Je moet namelijk weten dat zij voor jou zijn gestorven. Net als al die andere miljoenen mannen die hun leven gaven voor hun vaderland. Jarenlang zaten ze vast in de loopgraven in België. Tot ze op een dag ophielden met vechten en zich verbroederden met de vijand. Want ook al was het oorlog, hun eigen wil was die avond sterker dan de wil van de machthebbers. Het was december 1914, op een koude en heldere avond. Voor één keer werden de muren tussen de strijdende partijen vergeten. De soldaten hadden op die ene avond eindelijk iets met elkaar gemeen. De wil om voor even niet te vechten. Daar in dat niemandsland tussen de loopgraven kwamen ze bij elkaar. Voor één avond waren ze met z'n allen één. Het leek een uitstekende les voor de toekomst, maar achteraf hebben we er eigenlijk niet veel van geleerd. Nog steeds worden er levens zinloos opgeofferd en wordt er gerouwd om mannen die het slagveld niet overleven. Sinds die decembernacht in 1914 is het al meerdere keren helemaal misgegaan. Alleen de hoop is altijd hetzelfde gebleven. Laten we dus maar weer de geest van die koude avond oproepen. De wil om niet zinloos het slachtoffer te worden van oorlog en geweld. Laten we weer met z'n allen één worden. Ook al is het waarschijnlijk maar voor even.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De geplande aparte busbaan naar Lelystad Airport lijkt er niet te komen. Dat antwoordde BNW vanavond D66 en Pro. Aanleiding was het bericht van de provincie in mei over bezuinigingen. Daarin stond dat de verbinding geen 54, maar 16 miljoen euro gaat kosten. En dat wordt bereikt door een niet geheel aparte busbaan aan te leggen door Zuiderhagen met ongelijkvloerse kruisingen ter hoogte van de Lage Vaart en de A6, maar de bestaande wegenstructuur aan te passen. Daarbij komen op de Larsendreef ter hoogte van het Larsenplein aparte opstelstroken voor de bus en komt er op de Middendreef een aparte busstrook. En verder worden de rotondes van de Larsendreef met de Middendreef en de Zuigerplasdreef omgebouwd tot kruispunten met verkeerslichten. Hetgeen toch al in de planning zit, met ook hier aparte opstelstroken voor de bus. En huiseigenaren die zich voorbereiden op aardgasvrij kunnen vanaf vandaag gemeentelijke subsidie krijgen voor een technisch advies. En ook voor isolatiemaatregelen zelf stelt de gemeente nieuwe subsidies beschikbaar. Het advies is een zogeheten energieprestatieadvies, een EPA. Je moet het zelf betalen, maar achteraf kan 80% van het bedrag worden teruggevraagd bij de gemeente. Tegelijk met het eventueel aanvragen van subsidie voor de isolatie. De bijdrage is beschikbaar voor woningen met een WOZ-waarde tot €477.000, pijldatum 1 januari 2024, en energielabel D, E, F of G of twee slecht geïsoleerde bouwdelen. Ook werkzaamheden die na 15 oktober vorig jaar al zijn uitgevoerd kunnen in

0: 2 jaar geleden al zo groot dat ze het werk hinderden.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag licht veranderlijk zomerweer in Lelystad. De zon schijnt van tijd tot tijd. Naast de zon ontstaan stapelwolken. Een enkele kan uitgroeien tot een lichte, kortdurende bui, maar het is meestal droog. Bij matige noordwestenwind wordt het 24 graden. Vanavond is het vrij helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur onder een heldere hemel naar 14 graden. Morgen eerst droog met zon en een stevige zuidwestenwind. Daarna trekt een zone met bewolking en een paar uur regen over de stad. Voordat het donker wordt, klaart het weer op en is de zon nog te zien. Met maximaal 22 graden is het iets minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Daar wordt in september meer over bekendgemaakt. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde Box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom de tijd voor nieuwe voorstellen. De persoon die losgeld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met haar ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerde over haar dood zouden volgens de FBI ook niet betrouwbaar zijn. Dan nog het weer tot besluit. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een buitje ontstaan door daarbij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en regen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De geplande aparte busbaan naar Lelystad Airport lijkt er niet te komen. Dat antwoordde BNW vragen van D66 en Pro. Aanleiding was het bericht van de provincie in mei over bezuinigingen. Daarom stond dat de verbinding geen 54, maar 16 miljoen euro gaat kosten. En dat wordt bereikt door een niet geheel aparte busbaan aan te leggen door Zuiderhagen met ongelijkvloerse kruisingen ter hoogte van de Lage Vaart en de A6, maar de bestaande wegenstructuur aan te passen. Daarbij komen op de Larsendreef ter hoogte van het Larsenplein aparte opstelstroken voor de bus en komt er op de Middendreef een aparte busstrook. En verder worden de rotondes van de Larsendreef met de Middendreef en de Zuigerplasdreef omgebouwd tot kruispunten met verkeerslichten. Hetgeen toch al in de planning zit, met ook hier aparte opstelstroken voor de bus. En huiseigenaren die zich voorbereiden op aardgasvrij kunnen vanaf vandaag gemeentelijke subsidie krijgen voor een technisch advies. En ook voor isolatiemaatregelen zelf stelt de gemeente nieuwe subsidies beschikbaar. Het advies is een zogeheten energieprestatieadvies, een EPA. Je moet het

0: middagtemperatuur onder een heldere hemel naar 14 graden. Morgen eerst droog met zon en een stevige zuidwestenwind. Daarna trekt een zone met bewolking en een paar uur regen over de stad. Voordat het donker wordt, klaart het weer op en is de zon nog te zien. Met maximaal 22 graden is het iets minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijk vuurwerkverbod gaat dit jaar definitief in. Betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen. Daarvoor moeten ze zich wel aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met een voorstel van Pro en Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. En het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Dat wordt in september duidelijk. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje. Blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het het best bekeken televisieprogramma van de dag. Het weer, eerst zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen, maar aan het einde van de dag klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De geplande aparte busbaan naar Lelystad Airport lijkt er niet te komen. Dat antwoordde BMW op vrijdag van D66 en Pro. Aanleiding was het bericht van de provincie in mei over bezuinigingen. Daarin stond dat de verbinding geen 54, maar 16 miljoen euro gaat kosten. En dat wordt bereikt door een niet geheel aparte busbaan aan te leggen door Zuiderhagen met ongelijkvloerse kruisingen ter hoogte van de Lage Vaart en de A6, maar de bestaande wegenstructuur aan te passen. Daarbij komen op de Larsendreef ter hoogte van het Larsenplein aparte opstelstroken voor de bus en komt er op de Middendreef een aparte busstrook. En verder worden de rotondes van de Larsendreef met de Middendreef en de Zuigerplasdreef omgebouwd tot kruispunten met verkeerslichten. Hetgeen toch al in de planning zit, met ook hier aparte opstelstroken voor de bus. En huiseigenaren die zich voorbereiden op aardgasvrij kunnen vanaf vandaag gemeentelijke subsidie krijgen voor een technisch advies. En ook voor isolatiemaatregelen zelf stelt de gemeente nieuwe subsidies beschikbaar. Het advies is een zogeheten energieprestatieadvies, een EPA. Je moet het zelf betalen, maar achteraf kan 80% van het bedrag worden teruggevraagd bij de gemeente. Tegelijk met het eventueel aanvragen van subsidie voor de isolatie. De bijdrage is beschikbaar voor woningen met een WOZ waarde tot €477.000, peildatum 1 januari 2024, en energielabel D, E, F of G of twee slecht geïsoleerde bouwdelen. Ook werkzaamheden die na 15 oktober vorig jaar al zijn uitgevoerd kunnen in aanmerking komen. En er zijn eveneens regelingen voor verenigingen van eigenaren. Op de site van de gemeente is meer te vinden over voorwaarden en bedragen onder inwoner. Doorklikken naar nieuws en dan scrollen naar 25 juni. En de verzakking van de grond van Flevokusthaven wordt op zijn vroegst pas volgend jaar aangepakt. De oorzaak blijkt namelijk onverwacht sterk inklinken van de grond te zijn en dat proces is nog niet klaar, meldt de provincie. Die heeft een onderzoek laten instellen naar klachten van gebruikers. De hoogteverschillen werden 2 jaar geleden al zo groot dat ze het werk hinderden.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag licht veranderlijk zomerweer in Lelystad. De zon schijnt van tijd tot tijd. Naast de zon ontstaan stapelwolken. Een enkele kan uitgroeien tot een lichte, kortdurende bui, maar het is meestal droog. Bij matige noordwestenwind wordt het 24 graden. Vanavond is het vrij helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur onder een heldere hemel naar 14 graden. Morgen eerst droog met zon en een stevige zuidwestenwind. Daarna trekt een zone met bewolking en een paar uur regen over de stad. Voordat het donker wordt, klaart het weer op en is de zon nog te zien. Met maximaal 22 graden is het iets minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. En dat betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, 1 dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken tv-programma van die dag. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld, nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De geplande aparte busbaan naar Lelystad Airport lijkt er niet te komen. Dat antwoordde BNW vanavond D66 en Pro. Aanleiding was het bericht van de provincie in mei over bezuinigingen. Daarin stond dat de verbinding geen 54, maar 16 miljoen euro gaat kosten. En dat wordt bereikt door een niet geheel aparte busbaan aan te leggen door Zuiderhagen met ongelijkvloerse kruisingen ter hoogte van de Lage Vaart en de A6, maar de bestaande wegenstructuur aan te passen. Daarbij komen op de Larsendreef ter hoogte van het Larsenplein aparte opstelstroken voor de bus en komt er op de Middendreef een aparte busstrook. En verder worden de rotondes van de Larsendreef met de Middendreef en de Zuigerplasdreef omgebouwd tot kruispunten met verkeerslichten, hetgeen toch al in de planning zit, met ook hier aparte opstelstroken voor de bus. En huiseigenaren die zich voorbereiden op aardgasvrij kunnen vanaf vandaag gemeentelijke subsidie krijgen voor een technisch advies. En ook voor isolatiemaatregelen zelf stelt de gemeente nieuwe subsidies beschikbaar. Het advies is een zogeheten energieprestatieadvies, een EPA. Je moet het zelf betalen, maar achteraf kan 80% van het bedrag worden teruggevraagd bij de gemeente, tegelijk met het eventueel aanvragen van subsidie voor de isolatie. De bijdrage is beschikbaar voor woningen met een WOZ-waarde tot €477.000, pijldatum 1 januari 2024, en energielabel D, E, F of G of twee slecht geïsoleerde bouwdelen. Ook werkzaamheden die na 15 oktober vorig jaar al zijn uitgevoerd kunnen in aanmerking komen. En er zijn eveneens regelingen voor verenigingen van eigenaren. Op de site van de gemeente is meer te vinden over voorwaarden en bedragen onder inwoner. Doorklikken naar nieuws en dan scrollen naar 25 juni. En de verzakking van de grond van Flevokusthaven wordt op zijn vroegst pas volgend jaar aangepakt. De oorzaak blijkt namelijk onverwacht sterk inklinken van de grond te zijn en dat proces is nog niet klaar, meldt de provincie. Die heeft een onderzoek laten instellen naar klachten van gebruikers. De hoogteverschillen werden 2 jaar geleden al zo groot dat ze het werk hinderden.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is voorlopig licht wisselvallig in Lelystad. De komende uren is er een afwisseling van zon, wolken en mogelijk een enkele bui. Met de zon erbij en een matige noordwestenwind is de temperatuur aangenaam. De wolken lossen geleidelijk op. Vanavond en vannacht is het vrij helder en droog. Bij een minimumtemperatuur van 13 graden is het fris. Morgen eerst zon en droog bij een stevige zuidwestenwind. Daarna bewolkt en enige tijd regen. Later op de dag klaart het op en komt de zon tevoorschijn voordat ze ondergaat. Met 22 graden is het iets minder warm dan vandaag. Vrijdag kleine kans op een bui, maar meestal droog en geregeld zon. Het is wel iets frisser. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan, is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad, nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0-overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen de mensen in de verdrukking. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, dat vorige maand werd afgegeven, blijkt onnodig te zijn geweest. Inwoners moesten ruim een dag het water eerst koken voor gebruik. Maar volgens het waterbedrijf heeft er geen E. coli-bacterie in het water gezeten. Door een menselijke fout was er in het laboratorium een verkeerde meetwaarde doorgegeven. De waarschuwing in het gebied veroorzaakte toen een run op flessenwater. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. En het noordoosten kan wel een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart vanuit het westen op. Blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De geplande aparte busbaan naar Lelystad Airport lijkt er niet te komen. Dat antwoordde BMW vanavond D66 en Pro. Aanleiding was het bericht van de provincie in mei over bezuinigingen. Daarin stond dat de verbinding geen 54, maar 16 miljoen euro gaat kosten. En dat wordt bereikt door een niet geheel aparte busbaan aan te leggen door Zuiderhagen met ongelijkvloerse kruisingen ter hoogte van de Lage Vaart en de A6, maar de bestaande wegenstructuur aan te passen. Daarbij komen op de Larsendreef ter hoogte van het Larsenplein aparte opstelstroken voor de bus en komt er op de Middendreef een aparte busstrook. En verder worden de rotondes van de Larsendreef met de Middendreef en de Zuigerplasdreef omgebouwd tot kruispunten met verkeerslichten. Hetgeen toch al in de planning zit, met ook hier aparte opstelstroken voor de bus. En huiseigenaren die zich voorbereiden op aardgasvrij kunnen vanaf vandaag gemeentelijke subsidie krijgen voor een technisch advies. En ook voor isolatiemaatregelen zelf stelt de gemeente nieuwe subsidies beschikbaar. Het advies is een zogeheten energieprestatieadvies, een EPA. Je moet het zelf betalen, maar achteraf kan 80% van het bedrag worden teruggevraagd bij de gemeente. Tegelijk met het eventueel aanvragen van subsidie voor de isolatie. De bijdrage is beschikbaar voor woningen met een WOZ waarde tot €477.000, peildatum 1 januari 2024, en energielabel D, E, F of G of twee slecht geïsoleerde bouwdelen. Ook werkzaamheden die na 15 oktober vorig jaar al zijn uitgevoerd kunnen in aanmerking komen. En er zijn eveneens regelingen voor verenigingen van eigenaren. Op de site van de gemeente is meer te vinden over voorwaarden en bedragen onder inwoner. Doorklikken naar nieuws en dan scrollen naar 25 juni. En de verzakking van de grond van Flevokusthaven wordt op zijn vroegst pas volgend jaar aangepakt. De oorzaak blijkt namelijk onverwacht sterk inklinken van de grond te zijn en dat proces is nog niet klaar, meldt de provincie. Die heeft een onderzoek laten instellen naar klachten van gebruikers. De hoogteverschillen werden 2 jaar geleden al zo groot dat ze het werk hinderden.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is voorlopig licht wisselvallig in Lelystad. De komende uren is er een afwisseling van zon, wolken en mogelijk een enkele bui. Met de zon erbij en een matige noordwestenwind is de temperatuur aangenaam. De wolken lossen geleidelijk op. Vanavond en vannacht is het vrij helder en droog. Bij een minimumtemperatuur van 13 graden is het fris. Morgen eerst zon en droog bij een stevige zuidwestenwind. Daarna bewolkt en enige tijd regen. Later op de dag klaart het op en komt de zon tevoorschijn voordat ze ondergaat. Met 22 graden is het iets minder warm dan vandaag. Vrijdag kleine kans op een bui, maar meestal droog en geregeld zon. Het is wel iets frisser. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden van wie er enkele slecht aan toe zijn. De brandweer is nog op zoek naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. Volgens de politie is de brand ontstaan op de begane grond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op beelden is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. De brand in Antwerpen is nog steeds niet onder controle. De oorzaak van de brand in een kabelgoot, waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld, is bekend. Volgens spoorbeheerder ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik, waardoor een kortsluiting ontstond. ProRail is nog altijd bezig met de reparatie en die duurt langer dan gedacht, omdat de schade groot is. Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. En de verwachting is nu dat er zaterdagmiddag pas weer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar 300.000 euro af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Niet eerder exporteerde Zuid-Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim 100 miljard dollar aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog. Eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag weer op. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De geplande aparte busbaan naar Lelystad Airport lijkt er niet te komen. Dat antwoordde BMW vragen van D66 en Pro. Aanleiding was het bericht van de provincie in mei over bezuinigingen. Daarin stond dat de verbinding geen 54, maar 16 miljoen euro gaat kosten. En dat wordt bereikt door een niet geheel aparte busbaan aan te leggen door Zuiderhagen met ongelijkvloerse kruisingen ter hoogte van de Lage Vaart en de A6, maar de bestaande wegenstructuur aan te passen. Daarbij komen op de Larse Dreef ter hoogte van het Larseplein aparte opstelstroken voor de bus en komt er op de Middendreef een aparte busstrook. En verder worden de rotondes van de Larse Dreef met de Middendreef en de Zuigerplasdreef omgebouwd tot kruispunten met verkeerslichten. Hetgeen toch al in de planning zit, met ook hier aparte opstelstroken voor de bus. En huiseigenaren die zich voorbereiden op aardgasvrij kunnen vanaf vandaag gemeentelijke subsidie krijgen voor een technisch advies. En ook voor isolatiemaatregelen zelf stelt de gemeente nieuwe subsidies beschikbaar. Het advies is een zogeheten energieprestatieadvies, een EPA. Je moet het zelf betalen, maar achteraf kan 80% van het bedrag worden teruggevraagd bij de gemeente. Tegelijk met het eventueel aanvragen van subsidie voor de isolatie. De bijdrage is beschikbaar voor woningen met een WOZ waarde tot €477.000, peildatum 1 januari 2024, en energielabel D, E, F of G of twee slecht geïsoleerde bouwdelen. Ook werkzaamheden die na 15 oktober vorig jaar al zijn uitgevoerd kunnen in aanmerking komen. En er zijn eveneens regelingen voor verenigingen van eigenaren. Op de site van de gemeente is meer te vinden over voorwaarden en bedragen onder inwoner. Doorklikken naar nieuws en dan scrollen naar 25 juni. En de verzakking van de grond van Flevokusthaven wordt op zijn vroegst pas volgend jaar aangepakt. De oorzaak blijkt namelijk onverwacht sterk inklinken van de grond te zijn en dat proces is nog niet klaar, meldt de provincie. Die heeft een onderzoek laten instellen naar klachten van gebruikers. De hoogteverschillen werden 2 jaar geleden al zo groot dat ze het werk hinderden.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is voorlopig licht wisselvallig in Lelystad. De komende uren is er een afwisseling van zon, wolken en mogelijk een enkele bui. Met de zon erbij en een matige noordwestenwind is de temperatuur aangenaam. De wolken lossen geleidelijk op. Vanavond en vannacht is het vrij helder en droog. Bij een minimumtemperatuur van 13 graden is het fris. Morgen eerst zon en droog bij een stevige zuidwestenwind. Daarna bewolkt en enige tijd regen. Later op de dag klaart het op en komt de zon tevoorschijn voordat ze ondergaat. Met 22 graden is het iets minder warm dan vandaag. Vrijdag kleine kans op een bui, maar meestal droog en geregeld zon. Het is wel iets frisser. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden Kitty Kotti-kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jette zegt er trots op te zijn dat op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden in het westen van de stad. Ze waren op trekkers onderweg naar het centrum om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag en vanavond gedebatteerd over de voorstellen. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven om met 20 vooraf aangemelde landbouwvoertuigen in de buurt van de Tweede Kamer te protesteren. Voor andere trekkers was geen toestemming, omdat dat volgens de burgemeester te gevaarlijk is. Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekende op Afghanistan. Daarbij vielen tientallen doden. Er is een teken van leven van shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes van zich heeft laten horen, maar zegt dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. De familie bedankt iedereen die heeft meegeleefd voor de steun en vraagt om rust en privacy. Verder worden er geen mededelingen gedaan. Sven Roes verdween zaterdag spoorloos. Maandag werd zijn auto gevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De geplande aparte busbaan naar Lelystad Airport lijkt er niet te komen. Dat antwoordde BMW vragen van D66 en Pro. Aanleiding was het bericht van de provincie in mei over bezuinigingen. Daarin stond dat de verbinding geen 54, maar 16 miljoen euro gaat kosten. En dat wordt bereikt door een niet geheel aparte busbaan aan te leggen door Zuiderhagen met ongelijkvloerse kruisingen ter hoogte van de Lage Vaart en de A6, maar de bestaande wegenstructuur aan te passen. Daarbij komen op de Larse Dreef ter hoogte van het Larseplein aparte opstelstroken voor de bus en komt er op de Middendreef een aparte busstrook. En verder worden de rotondes van de Larsendreef met de Middendreef en de Zuigerplasdreef omgebouwd tot kruispunten met verkeerslichten. Hetgeen toch al in de planning zit, met ook hier aparte opstelstroken voor de bus. En huiseigenaren die zich voorbereiden op aardgasvrij kunnen vanaf vandaag gemeentelijke subsidie krijgen voor een technisch advies. En ook voor isolatiemaatregelen zelf stelt de gemeente nieuwe subsidies beschikbaar. Het advies is een zogeheten energieprestatieadvies, een EPA. Je moet het zelf betalen, maar achteraf kan 80% van het bedrag worden teruggevraagd bij de gemeente. Tegelijk met het eventueel aanvragen van subsidie voor de isolatie. De bijdrage is beschikbaar voor woningen met een WOZ waarde tot €477.000, pijldatum 1 januari 2024, en energielabel D, E, F of G of twee slecht geïsoleerde bouwdelen. Ook werkzaamheden die na 15 oktober vorig jaar al zijn uitgevoerd kunnen in aanmerking komen. En er zijn eveneens regelingen voor verenigingen van eigenaren. Op de site van de gemeente is meer te vinden over voorwaarden en bedragen onder inwoner. Doorklikken naar nieuws en dan scrollen naar 25 juni. En de verzakking van de grond van Flevokusthaven wordt op zijn vroegst pas volgend jaar aangepakt. De oorzaak blijkt namelijk onverwacht sterk inklinken van de grond te zijn en dat proces is nog niet klaar, meldt de provincie. Die heeft een onderzoek laten instellen naar klachten van gebruikers. De hoogteverschillen werden 2 jaar geleden al zo groot dat ze het werk hinderden.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is voorlopig licht wisselvallig in Lelystad. De komende uren is er een afwisseling van zon, wolken en mogelijk een enkele bui. Met de zon erbij en een matige noordwestenwind is de temperatuur aangenaam. De wolken lossen geleidelijk op. Vanavond en vannacht is het vrij helder en droog. Bij een minimumtemperatuur van 13 graden is het fris. Morgen eerst zon en droog bij een stevige zuidwestenwind. Daarna bewolkt en enige tijd regen. Later op de dag klaart het op en komt de zon tevoorschijn voordat ze ondergaat. Met 22 graden is het iets minder warm dan vandaag. Vrijdag kleine kans op een bui, maar meestal droog en geregeld zon. Het is wel iets frisser. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
3: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt. Of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de Onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kotti-kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat ruim 50 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort 10 minuten extra reistijd. En op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air, give me all your money.
6: This is the story of my baker.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Premier Jette wil dat voortaan op 1 juli op overheidsinstanties de vlag wordt gehezen ter ere van Kitty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij in 1863 wordt gevierd. Hij riep instanties daartoe op bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Die herdenking werd bijgewoond door vele honderden mensen. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Bij die brand kwamen zeker 5 mensen om het leven en er is een onbekend aantal gewonden. En in een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Mogelijk worden ze uit de kerk gezet. Het weer, zon en wolken met in het noordwesten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen gaat in de loop van de dag regenen.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De geplande aparte busbaan naar Lelystad Airport lijkt er niet te komen. Dat antwoordde BMW op vragen van D66 en Pro. Aanleiding was het bericht van de provincie in mei over bezuinigingen. Daarin stond dat de verbinding geen 54, maar 16 miljoen euro gaat kosten. En dat wordt bereikt door een niet geheel aparte busbaan aan te leggen door Zuiderhagen met ongelijkvloerse kruisingen ter hoogte van de Lage Vaart en de A6, maar de bestaande wegenstructuur aan te passen. Daarbij komen op de Larse Dreef ter hoogte van het Larseplein aparte opstelstroken voor de bus en komt er op de Middendreef een aparte busstrook. En verder worden de rotondes van de Larsendreef met de Middendreef en de Zuigerplasdreef omgebouwd tot kruispunten met verkeerslichten. Hetgeen toch al in de planning zit, met ook hier aparte opstelstroken voor de bus. En huiseigenaren die zich voorbereiden op aardgasvrij kunnen vanaf vandaag gemeentelijke subsidie krijgen voor een technisch advies. En ook voor isolatiemaatregelen zelf stelt de gemeente nieuwe subsidies beschikbaar. Het advies is een zogeheten energieprestatieadvies, een EPA. Je moet het zelf betalen, maar achteraf kan 80% van het bedrag worden teruggevraagd bij de gemeente. Tegelijk met het eventueel aanvragen van subsidie voor de isolatie. De bijdrage is beschikbaar voor woningen met een WOZ waarde tot €477.000, pijldatum 1 januari 2024, en energielabel D, E, F of G of 2 slecht geïsoleerde bouwdelen. Ook werkzaamheden die na 15 oktober vorig jaar al zijn uitgevoerd kunnen in aanmerking komen. En er zijn eveneens regelingen voor verenigingen van eigenaren. Op de site van de gemeente is meer te vinden over voorwaarden en bedragen onder inwoner. Doorklikken naar nieuws en dan scrollen naar 25 juni. En de verzakking van de grond van Flevokusthaven wordt op zijn vroegst pas volgend jaar aangepakt. De oorzaak blijkt namelijk onverwacht sterk inklinken van de grond te zijn en dat proces is nog niet klaar, meldt de provincie. Die heeft een onderzoek laten instellen naar klachten van gebruikers. De hoogteverschillen werden 2 jaar geleden al zo groot dat ze het werk hinderden.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is voorlopig licht wisselvallig in Lelystad. De komende uren is er een afwisseling van zon, wolken en mogelijk een enkele bui. Met de zon erbij en een matige noordwestenwind is de temperatuur aangenaam. De wolken lossen geleidelijk op. Vanavond en vannacht is het vrij helder en droog. Bij een minimumtemperatuur van 13 graden is het fris. Morgen eerst zon en droog bij een stevige zuidwestenwind. Daarna bewolkt en enige tijd regen. Later op de dag klaart het op en komt de zon tevoorschijn voordat ze ondergaat. Met 22 graden is het iets minder warm dan vandaag. Vrijdag kleine kans op een bui, maar meestal droog en geregeld zon. Het is wel iets frisser. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat bij elkaar bijna 90 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk is de vertraging een kwartier. A28 van Amersfoort naar Zwolle bij Elspeet is de vertraging zelfs een half uur door een aanrijding. Op de A50 Arnhem-Oost tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 20 minuten vertraging. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elst en Westervoort moet je ook rekening houden met een kwartier extra reistijd. En tot zover de aandacht.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 5 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei van Dissel dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt dat de snelle uitbreiding van de krijgsmacht niet ten koste moet gaan van de veiligheid van de militairen. De raad refereert aan 2 dodelijke ongelukken tijdens oefeningen vorig jaar. De slachtoffers zouden zonder al te veel ervaring daaraan hebben deelgenomen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM TBS met dwangverpleging. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen wordt Kitty Kottie gevierd met feesten en muziekoptredens. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Vanavond is het helder. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen Harderwijk en de afrit Elspeet is de vertraging 3 kwartier. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Op de A50 Arnhem-Oss tussen Heteren en Ravenstein 20 minuten vertraging. En verder ook wat meer vertraging op de N50 Emmeloord-Zwolle bij knooppunt Hattermerbroek. Hou er rekening met 1 kwartier extra reistijd. De rest van de files levert allemaal zo rond de 5 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote brand in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem. Het vuur ontstond vanochtend op de begane grond van een flatgebouw van 10 verdiepingen. Zeker 5 mensen kwamen om het leven. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kotti. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het weer op bij 20 tot 25 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De geplande aparte busbaan naar Lelystad Airport lijkt er niet te komen. Dat antwoordde BMW vragen van D66 en Pro. Aanleiding was het bericht van de provincie in mei over bezuinigingen. Daarom stond dat de verbinding geen 54, maar 16 miljoen euro gaat kosten. En dat wordt bereikt door een niet geheel aparte busbaan aan te leggen door Zuiderhagen met ongelijkvloerse kruisingen ter hoogte van de Lage Vaart en de A6, maar de bestaande wegenstructuur aan te passen. Daarbij komen op de Larsendreef ter hoogte van het Larsenplein aparte opstelstroken voor de bus en komt er op de Middendreef een aparte busstrook. En verder worden de rotondes van de Larsendreef met de Middendreef en de Zuigerplasdreef omgebouwd tot kruispunten met verkeerslichten. Hetgeen toch al in de planning zit, met ook hier aparte opstelstroken voor de bus. En huiseigenaren die zich voorbereiden op aardgasvrij kunnen vanaf vandaag gemeentelijke subsidie krijgen voor een technisch advies. En ook voor isolatiemaatregelen zelf stelt de gemeente nieuwe subsidies beschikbaar. Het advies is een zogeheten energieprestatieadvies, een EPA. Je moet het zelf betalen, maar achteraf kan 80% van het bedrag worden teruggevraagd bij de gemeente. Tegelijk met het eventueel aanvragen van subsidie voor de isolatie. De bijdrage is beschikbaar voor woningen met een WOZ waarde tot €477.000 pijldatum 1 januari 2024 en energielabel D, E, F of G of 2 slecht geïsoleerde bouwdelen. Ook werkzaamheden die na 15 oktober vorig jaar al zijn uitgevoerd kunnen in aanmerking komen. En er zijn eveneens regelingen voor verenigingen van eigenaren. Op de site van de gemeente is meer te vinden over voorwaarden en bedragen onder inwoner. Doorklikken naar nieuws en dan scrollen naar 25 juni. En de verzakking van de grond van Flevokusthaven wordt op zijn vroegst pas volgend jaar aangepakt. De oorzaak blijkt namelijk onverwacht sterk inklinken van de grond te zijn en dat proces is nog niet klaar, meldt de provincie. Die heeft een onderzoek laten instellen naar klachten van gebruikers. De hoogteverschillen werden 2 jaar geleden al zo groot dat ze het werk hinderden.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is voorlopig licht wisselvallig in Lelystad. De komende uren is er een afwisseling van zon, wolken en mogelijk een enkele bui. Met de zon erbij en een matige noordwestenwind is de temperatuur aangenaam. De wolken lossen geleidelijk op. Vanavond en vannacht is het vrij helder en droog. Bij een minimumtemperatuur van 13 graden is het fris. Morgen eerst zon en droog bij een stevige zuidwestenwind. Daarna bewolkt en enige tijd regen. Later op de dag klaart het op en komt de zon tevoorschijn voordat ze ondergaat. Met 22 graden is het iets minder warm dan vandaag. Vrijdag kleine kans op een bui, maar meestal droog en geregeld zon. Het is wel iets frisser. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat 120 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Veenendaal en Knooppunt Grijshoord een kwartier. Ook op de A12 Utrecht-Duitsegrens bij Zevenaar 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Zwolle tussen Loenen en Apeldoorn-Noord is de vertraging 20 minuten. A50 Arnhem-Os tussen Knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier. Op de N309 Dronten-Epe bij Elburg een kwartier vertraging. En op de N764 Kampen-Zwolle bij Hattem is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De zoekactie naar slachtoffers is afgerond, zegt de brandweer van Antwerpen. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar is de vertraging 3 kwartier. Als een ongeluk gebeurt, de rechterrijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Elspeet 10 minuten vertraging. En op de N781 Ede-Wageningen bij Rhenen is het oponthoud ook 1 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Love the rest in peace.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol. Een vrouw die naar het kabinet schreeuwde, werd weggevoerd. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. De vermiste shorttracker Sven Roes heeft een teken van leven gegeven. Hij zit ergens in het buitenland. Zijn auto was al gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het weer op bij 20 tot 25 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: De geplande aparte busbaan naar Lelystad Airport lijkt er niet te komen. Dat antwoordde BMW vanavond D66 en Pro. Aanleiding was het bericht van de provincie in mei over bezuinigingen. Daarom stond dat de verbinding geen 54, maar 16 miljoen euro gaat kosten. En dat wordt bereikt door een niet geheel aparte busbaan aan te leggen door Zuiderhagen met ongelijkvloerse kruisingen ter hoogte van de Lage Vaart en de A6, maar de bestaande wegenstructuur aan te passen. Daarbij komen op de Larsendreef ter hoogte van het Larsenplein aparte opstelstroken voor de bus en komt er op de Middendreef een aparte busstrook. En verder worden de rotondes van de Larsendreef met de Middendreef en de Zuigerplasdreef omgebouwd tot kruispunten met verkeerslichten. Hetgeen toch al in de planning zit, met ook hier aparte opstelstroken voor de bus. En huiseigenaren die zich voorbereiden op aardgasvrij kunnen vanaf vandaag gemeentelijke subsidie krijgen voor een technisch advies. En ook voor isolatiemaatregelen zelf stelt de gemeente nieuwe subsidies beschikbaar. Het advies is een zogeheten energieprestatieadvies, een EPA. Je moet het zelf betalen, maar achteraf kan 80% van het bedrag worden teruggevraagd bij de gemeente. Tegelijk met het eventueel aanvragen van subsidie voor de isolatie. De bijdrage is beschikbaar voor woningen met een WOZ waarde tot €477.000, pijldatum 1 januari 2024, en energielabel D, E, F of G of twee slecht geïsoleerde bouwdelen. Ook werkzaamheden die na 15 oktober vorig jaar al zijn uitgevoerd kunnen in aanmerking komen. En er zijn eveneens regelingen voor verenigingen van eigenaren. Op de site van de gemeente is meer te vinden over voorwaarden en bedragen onder inwoner. Doorklikken naar nieuws en dan scrollen naar 25 juni. En de verzakking van de grond van Flevokusthaven wordt op zijn vroegst pas volgend jaar aangepakt. De oorzaak blijkt namelijk onverwacht sterk inklinken van de grond te zijn en dat proces is nog niet klaar, meldt de provincie. Die heeft een onderzoek laten instellen naar klachten van gebruikers. De hoogteverschillen werden 2 jaar geleden al zo groot dat ze het werk hinderden.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het is voorlopig licht wisselvallig in Lelystad. De komende uren is er een afwisseling van zon, wolken en mogelijk een enkele bui. Met de zon erbij en een matige noordwestenwind is de temperatuur aangenaam. De wolken lossen geleidelijk op. Vanavond en vannacht is het vrij helder en droog. Bij een minimumtemperatuur van 13 graden is het fris. Morgen eerst zon en droog bij een stevige zuidwestenwind. Daarna bewolkt en enige tijd regen. Later op de dag klaart het op en komt de zon tevoorschijn voordat ze ondergaat. Met 22 graden is het iets minder warm dan vandaag. Vrijdag kleine kans op een bui, maar meestal droog en geregeld zon. Het is wel iets frisser. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem en Zevenaar is de vertraging een kwartier. A50 Arnhem-Ols bij knooppunt Valburg, 10 minuten extra reistijd. Ook op de A50 bij Ravenstein, 10 minuten. En op de N50 Emmeloord Apeldoorn tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
2: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
3: Mevrouw Keijzer.
2: Nou, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord of ze vergeet hem.
3: U kunt gewoon de vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
1: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af. En bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jesper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
1: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
1: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
1: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
1: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Het komende uur kun je luisteren naar Pas op Harry met Martien.

0: Dit is Pas op Herrie met Martien Reinders en Piotr Gieling.
1: En Tyler, welkom bij het hardste programma uit je regio. Je luistert ernaar.
2: Pas op, Harry.
1: Ja, ik moet er echt even wat aan gaan doen. Misschien als ik zondag even tijd heb, even samen met moeders even die jingle opnieuw inspreken.
2: Je hebt straks nog 2 weken.
1: Ja, oké. Okay, ja, jij bent 2 weken op vakantie. Ja, dus jij bent er 2 weken tussen. Nou, lekker dan. Laat je ons weer alleen met die gasten.
2: Ja, maar ik neem anders zoveel ruimte in.
1: Ja, natuurlijk. Welkom bij Pas op Herrie. We gaan er weer een paar lekkere uurtjes van maken.
2: Ja, we hebben er zin in. Ja, ja. De lijst is bomvol.
1: De lijst is bomvol. We hebben ook best wel lange nummers, moet ik zeggen. Sommige nummers zitten dik boven de 5 minuten. Zelfs een aantal die dik boven de 6 zitten.
2: Ja, ik zie het inderdaad. Spillage in Venus, 6,5 minuut. Dus...
1: Ja,
3: er zit een leuk spel tussen, had ik voor die. Dus,
1: We hadden zelfs een single binnen van Cult of Luna, maar ja, die duurde dik 7 minuten. Dan had ik echt zoiets van, oké, we zitten al met zoveel van die lange nummers, laat ik die nog even niet draaien.
2: Is dat dan de volle versie of is dat dan nog de radio edit?
1: Ja, dat is altijd de vraag bij Cult of Luna, dat weet je nooit. zoals gezegd, het programma zit hartstikke vol. We hebben een paar leuke oude knijders er ook tussen staan.
2: Ja.
1: Dus komt helemaal goed vanavond. We sluiten namelijk af met 3 oudjes. Dus in 2 uur. Ja. Dus dan weten jullie het vast.
3: Er zijn best wel leuke oudjes, hoor. Dus dat,
1: Ja, absoluut. Absoluut. We begonnen overigens met Tonic Breed.
2: Ja.
1: Eenmansproject van Patrick Svensson.
2: Oeh. Noorwegen.
1: Ja. En hij kreeg hierop een medewerking van een Nederlander.
3: Ja.
1: Ja. Weet die Joel
3: Hoekstra?
1: Joel Hoekstra.
3: Maar van Whitesnake.
2: Oh, is een Nederlander inderdaad.
1: Ja. En Tommy Aldridge.
2: Ja.
1: Drummer. Heel bekend. Had jij het vorige week nog over met Motorhead?
2: Ja. Whitesnake, Motorhead. Waar heb je een man niet mee
3: Ozzy
2: gespeeld?
3: Osbourne had je
2: gespeeld. Ozzy heb je een tijdje gespeeld, inderdaad. Man is in de tussentijd 75.
1: Had hij ook niet meer een aantal van die instrumentalisten zoals Tony McAlpine meegedrumd? En Project Driver had hij volgens mij, zat hij in... Weet ik veel, echt onnoemelijk veel bands heeft Tommy Aldridge.
2: Tommy Aldridge was vooral in de jaren 80 echt zo'n drummer. Van als je een drummer nodig had, dan belde je Tommy Aldridge.
1: Ja, dat heb je tegenwoordig met Gene Hoglan.
2: Ja.
1: Als je een fresh drummer zoekt, Gene bellen.
2: Ja.
1: Die is altijd in voor een partijtje drummen.
2: Wat grappig hiervoor hebben dus Joel en Tommy Aldridge samen nog in de laatste lijnen van Whitesnake gespeeld.
1: Kijk. Vandaar dat hij ze waarschijnlijk heeft weten te strikken.
2: Dat zal me niks verbazen.
1: Het komt van zijn nieuwe EP'tje, Name Dealer. En daar staan 4 tracks op. Het EP'tje, of het nummer wat je hoorde, was ook een Name Dealer.
2: Ja.
1: En die EP is net uit. Dus...
3: Ja, en op die EP heeft hij dus ook weer hulp van andere gastmuzikanten. Dus
1: precies.
3: Veel leuke namen staan hier wel op.
2: Een gezellige collectief.
3: Ja, dat gaat. We hadden dus nu dan de jongens van Whitesnake en van. Wat was het ook weer?
2: Tommy Aldridge.
3: Ja, Tommy Aldridge. Ja, maar hij krijgt ook van Five Finger Death Punch en van ex-Lamb of God iemand en ex-Megadeth. Dus ja, het lijkt me wel een mooi album.
1: Ja.
3: Een mooi EP.
1: Mooi EP'tje, ja.
3: Mooi EP'tje, zeg maar.
1: Niet verkeerd. Leuke de uuropener dus ook.
2: Ja, klonk echt lekker.
3: Ik vond het wel gepast. Ik blijf iedereen weer wakker maken.
1: Nou, dan gaan we daar nog een schepje bovenop doen, denk ik.
3: Ja, ik zag het.
1: Volgens mij heb jij deze meegenomen omdat ik dat waarschijnlijk gisteravond zei.
3: Nee, ik had hem al eerder in de lijst staan.
1: Okay.
3: Ik had hem al eerder, niet zodat wij er gisteravond over hadden, maar ik had hem al eerder in de lijst staan. Dus ik denk van, ja, dat is een nummer zeg maar, wat mij heel erg aansprak bij een festival Fields of Rock in Nijmegen. En ik weet dat toen, Dimmu Borgir had daar toen een integraal concert, gaven ze daar weg. Voor mij van, of dat nou Dead Cult Armageddon was volgens mij. Ik weet niet meer zeker of dat album was. Maar een van hun albums, zeg maar. En zo trapten ze af met Morning Palace.
1: Ja. En dat is toch voor mij ook een van de beste tracks. Daar ben ik eigenlijk mee begonnen met die nu.
3: Ja. Dus dat was voor mij toen wel een kippenvel momentje. Zeg maar, toen ik dat hoorde, ik denk van, boah, gaaf. En ik denk van, nou, Die mag vandaag of niet ontbreken.
1: Het is ook een heel imposant nummer. Dit is Dieter Bourgeier en Morning Pass. Ja.

0: Death Dealer Union en Cult of the Moonlight.
1: Ja, nieuwe single.
2: Nieuwe single van aankomende album. Ja. Komt uit al de 18 september pas. Dus het is nog even.
0: En als je een beetje liefhebber bent van bijvoorbeeld de filmserie Underworld... de vampieren-serie, dan weet je dat de Death Dealers... dat zijn de speciale getrainde vampieren die op jacht gaan naar de weerwolven.
2: Oh ja, nog een tijdje geleden die film.
0: En ja, als ik zo lees Cult of the Moonlight... dan vampieren kunnen alleen maar in 's nachts. Die kunnen niet tegen het zonlicht. Dus de Death Dealers.
2: Die dus. Het klonk zeker niet verkeerd. Ik denk dat we de komende tijd echt nog wel wat singles gezien. Misschien is het album pas september komt.
0: We gaan het meemaken. Ja. As Oceans Divide.
2: Ja. Ik zag wel 3 juli overigens komt de videoclip uit.
0: Van?
2: Van Cult of Moonlight.
0: Oké. Moeten we nog even wachten.
2: Ja.
1: Maar goed. Ja. Oceans, As Oceans Divide haalt ook een nieuwe single uit. Into the Dying Light.

0: Frozen Crown komt binnenkort ook met een nieuw album. Nou ja, binnenkort. 2 oktober.
1: Nog even wachten.
0: The Legend of the Six Kings. En dit was hun eerste single van The One.
1: Ja. En als je wat vindt, dan zult u toch even moeten wachten, hè?
2: Ja, volgens mij was voor... dan ben ik de naam kwijt. Was voor tv-serie, films, draken.
0: Game of Thrones?
1: Die?
2: Ja, voor mij over die spin-off ervoor was die spin-off ervan is het. Daar was het nummer voor uit in die instantie uitgebracht. Okay. Ik ben even helemaal de naam kwijt, wat erg.
0: Ja, je hebt ook House of the Dragon.
2: Dat is hem, joh. Voor mij het nieuwe seizoen of een nieuwe film of zo goed volg ik niet, maar ik zag wat erbij komen. Dat het nummer daarvoor was, de clip ook.
0: Oké. Okay. Het is half, dat betekent dat wij naar de eerste keuzeplaat gaan van vanavond. En ik mag vanavond aftrappen.
2: Ja.
0: Ik heb een band meegenomen, eventjes nog terzijde daar. We hebben natuurlijk een paar weken geleden Henk van No Dust Records hier in de studio gehad. Deze plaat van Spillage, waar ik het over heb, is uitgebracht bij het No Dust Records label. Dus is ook de reden waarom ik hem toen de tijd gekocht heb. Ik was in de platenzaak in Kampen, toen die er nog zat. En aangezien Tjeerd en Henk elkaar goed kennen, omdat het allebei Kampenaren zijn. Verkocht Tjeerd in zijn winkel ook platen van No Dust Records. Hij had zo'n klein bakje staan vlakbij zijn toonbank. En daar stonden dan ook platen van No Dust Records binnen. Mm. En aangezien Tjeerd zelf een redelijk liefhebber is van Doom en Sludge. En dat soort, de trage, slome metal. Komt deze band ook wel een beetje in zijn straatje. Dus daarom had hij deze band dus ook in zijn bakken staan. De band Spillage, uit Chicago komen ze. Ze spelen heavy metal, maar toch redelijk doomy. Ze hebben inmiddels al 4 albums uit. Het laatste album is van 2023. Dit album wat ik meegenomen heb is van 2019. Dat album is verschenen bij No Dust Records. Het album heet Blood of Angels. En jou kan het ook anders. Ik denk lekkere titelnummer meenemen.
2: Ja.
0: Spillage en Blood of Angels.

0: Ja, dit zijn eigenlijk bandjes waar ik... daar kan ik wel wat mee.
1: Ja, ja, toch wel.
0: Ja, dit is best wel een heerlijke band, moet ik zeggen. In Veen.
1: Ja, dit zijn van die nummers. Dat kan ik dus gewoon tijdens het werk, dat je denkt, je bent documentatie aan het schrijven, kan ik dit soort dingen dus heerlijk wegluisteren. Ja.
0: Ik weet, toevallig in de chat zit iemand, een goede vriend van mij, in de chat op Twitch. En die valt gewoon in slaap bij keiharde muziek. Dus hij kan daar prima mee slapen. ja, zoals gezegd, In Veen, nieuwe album komt eraan.
1: Ja.
0: Nee, nieuwe album. Hè? Is dat een nieuw album?
1: Nee, dat is een album uit 24.
0: Dit is een oudje, ja.
1: Ja, dit is een oudje van mij.
0: Ik dacht wel, het is het laatste album wat ze hebben uitgebracht. Dus ik ga er meteen vanuit dat het een nieuw album is. Maar nee, het is inderdaad een oudje. Ik ben zelf niet zo op de hoogte van In Veen, dus...
1: Het is mij ook de eerste keer dat ik het heb gehoord, heel eerlijk.
0: Het album heet Solemn. En de track die je hoorde was To The Gallows. Hm?
1: Ja.
0: De volgende band is Harsh.
1: Ja.
0: Nou ja, de band zelf is niet Harsh, maar ze heet Harsh. maar het is meer een... wat is het? Een hair metal band.
1: Ja.
0: het is rock. Het is...
1: Uit de pagie.
0: Vergelijk het een beetje met bijvoorbeeld een band als Steel Panther. Of ja. Iets dergelijks.
1: Ja, gewoon een beetje die kant op. We hebben ze al eerder gedraaid.
0: Ja, we hebben ze al een keertje in. Het nieuwe album, Feels, heet dat album, komt 3 juli uit. Dus het is vrijdag.
1: Ja.
0: En wij hebben daar natuurlijk weer... We hebben in principe het hele album als promo gekregen. Maar we hebben weer een leuke track uitgezocht voor jullie om naar te luisteren. Dit is Harsh met Losing My Mind.

0: Gewoon een klassiek uitrooien, jong.
1: Ja, en die Hollandse jongens uit Groningen, die zitten vol verrassingen met
0: Nagusami.
1: Nagusami.
2: The Grinder.
1: Ja, was een nieuwe,
0: uit Groningen komen.
1: Uit Groningen, ja. Was een nieuwe single.
0: Hey, het is bijna tijd. Oeh, daar hebben we wel heel erg al prunt op.
3: Ik dacht dat jij dat deed.
0: Nee, dat deed ik niet. Dat deed het nummer zelf. We hebben nog één plaat. Dat is een keuzeplaat. Die is van Martien. Dus Martien.
1: Ja, we krijgen als je een symfonische prog metal met Middel-Oosterse folk metal influences bij elkaar douwt. Dan krijg je een band die heet Ignea uit Oekraïne. En die hadden een nieuwe single uit. En die heet Dreams of Lands Unseen. Afkomstig van een aankomend album wat 23 oktober uitkomt, Monumental. Dus ga lekker luisteren naar Ignea.
0: Tot zo!
2: Yo.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens de viering van Kitty Kottie in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
1: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. 2 mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
3: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
1: The Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Het komende uur kun je luisteren naar Pas op Herrie.

0: Hello and welcome back.
1: Dit is Pas op Hedy.
2: Welkom terug.
3: Welkom.
2: We trapten af met Devour en Unholy.
4: Ja, was een lekker nummertje.
2: Ja.
4: Dat is hun laatste single uit augustus vorig jaar.
2: Ja.
3: Ja, beetje gevormd in 2022. Combinatie Pools, Noorweegs.
4: Ja. En het klonk maar meer dead als melodic dead.
3: Ja. Ja, ik zie ook van, ze hebben het, wordt ook omschreven als blackened, wat is het? Blackened death metal.
4: Ja. Nou ja, op zich, ik denk tweede uur een tandje harder.
3: Ja.
2: Ja, de heren hebben nog niet veel uit. Het zijn vier singeltjes wat ze op dit moment op de markt hebben. En laten we hopen dat ze ook in eigen beheer een volledig album gaan uitbrengen.
3: Ja, zou zeker niet verkeerd zijn.
2: Want de tweede plaat van de tweede uur, ingeruimd voor album van de maand, heeft dat ook gedaan.
3: Ja.
2: we hebben een nieuwe album van de maand uitgekozen. We hebben met z'n drie overlegd.
3: Ja.
2: En in goed overleg, dit keer.
4: Ja, ja.
2: Nee, wij vonden dat deze band het moest worden.
3: Ja.
2: Het is een Nederlandse band. Ze heette Ed Moran.
4: Kom uit Friesland. Dokkum.
2: Ja.
3: Dus wel buitenland.
4: Ja, hoe je wil beschouwen ook. Hè?
2: Als je het zo gaat bekijken, ja. Maar het is gewoon lekker. Een Nederlands melodic thrash. Death metal spelen ze. En ze bestaan al sinds 2019. Eigenlijk langer, maar daarvoor heette ze anders. Toen heette ze Sackback.
3: Ah, ja.
2: Het zegt jou iets?
3: Na, die naam zeggen we dan vaag, maar wat? Maar volgens mij kwam dat... Nee, ik heb dit met de loodzware, joh. Laat me.
2: Ja, jij luistert te veel daarna.
3: Ja. Hey,
2: sinds 2019 heten ze dus Ed Moran. En hun eerste plaat, hun eerste volledige full-length album... is afgelopen, wat was het, april of mei...
3: Ja.
2: Geïntroduceerd op de digitale kanalen.
3: Mm-hmm.
2: Dus er was nog geen fysiek exemplaar verkrijgbaar. Maar daar gaat binnenkort verandering in komen. Want er zijn LP's geperst op gekleurd vinyl. Dus hun album is dus nu ook op gekleurd vinyl te krijgen. Ik weet niet of het inmiddels al verkrijgbaar is... of dat het nog nog gepresenteerd moet worden... of dat er nog een uitgiftedatum komt. Ik weet het niet.
3: Ik heb net nog even zitten kijken bij het label... maar ik heb nog niks gezien van dat die nu verkrijgbaar is. Dus
2: okay,
3: dat het nog heel eventjes duurt.
2: Dan zul je misschien nog even moeten wachten. We hebben hem in ieder geval digitaal gekregen van de heren. Of van het promotiebureau waarbij Ed Moran is aangesloten. Wij hebben dus hun nieuwe album We Fight Back, zoals het album heet, gebombardeerd tot album van de maand.
4: Ja, en we dachten allemaal van, dit is wel wat voor de maand mei.
2: Er waren een aantal opties. Eén optie viel af, omdat we hebben een bepaalde regel bij het album van de maand. Als we meer dan de helft van het album moeten draaien... dus meer dan de helft van het aantal nummers dat erop staat... dan gaan we het niet doen. Dit album bevatte 7 nummers, ja. En als je er dan 4 gaat draaien... dan heb je meer dan de helft van het album gehad. Dus dat doen we niet. Daarbij komt ook nog eens een keer dat de nummers behoorlijk lang waren.
3: Ja.
2: We gaan zeker weten nog een track draaien van het album. Niet meer vanavond, maar daar komt zeker nog een track van dat album. Is overigens van Stormkeep, als je het wil weten. Ja. en dan waren er nog 2 andere kandidaten, zoals deze. Ed Moran, die we dus nu gekozen hebben. En wat was nou die andere ook alweer?
4: Sasta.
2: Sasta, ja, uit Finland.
4: Die komt
2: straks ook nog voorbij.
4: Straks dan, ja.
2: Ja. Dus het is Ed Moran geworden.
3: Ja.
2: En je gaat luisteren naar de eerste track die wij in deze maand tegen horen brengen van deze band.
4: Tevens ook de eerste nieuwe single.
3: Ja.
2: Tevens ook het eerste nummer op de plaat.
4: Ook nog eens. Ja, hoe we het hebben.
2: Ja.
3: Ja.
2: Dus Ed Moran en The Cross.

0: Nee, geen foutje, dat hoort in het nummer.
1: Dat is een manier om een nummer te eindigen.
2: Dit is echt een all-star band.
1: Ja?
2: Dit is echt een all-star band. Er zitten gasten in van Blood Red Throne, Carpathian Forest, ex-emperor-leden. Tristania, Trail of Tears. Wat heb je? In the Woods. Wat hebben we nog meer? Nou ja, goed, noem het maar op. Heel veel van die bands hebben deze muzikanten ingespeeld. En nu dus in de band Green Carnation.
1: Ja.
2: Doen ze ook weer een tijdje, hoor, moet ik zeggen. Het is geen nieuwe band, want ze bestaan al sinds 1990. Dus.
0: Maar ze zijn. Even, ja.
2: Ja, precies. Maar ja, het is. Ja, of je het nou een side-project kunt noemen of niet. Ik heb geen idee, maar ze hebben wel behoorlijk wat albums al op hun naam staan. Laatste is A Dark Poem, part 3. De Messiah Complex. Dat betekent, er is ook een part 1 en 2. Die wordt ook compleet nu in een box uitgegeven. Dus je kunt ze ook allemaal alle drie in één keer aanschaffen nu. En ja, dit was een single van het laatste deel van die van de trilogie.
1: Complex. Klonk zeker niet verkeerd. Nieuwe album 4 september.
2: Ja,
1: komt die uit op Season of Mist. En dan moet ik zeggen, box set, 3 albums. Season of Mist is, vind ik, een label redelijk betaalbaar. Dus.
2: Ja. Dus ja, en het is, wat is het? Ja, er zit van alles in. Er zit een beetje death in. Er zit wat groove, progressive, heavy. Er zit rock in. Noem het maar op. Je kan met deze band echt alle kanten op. Ja. En als je dan ook inderdaad hoort waar die gast allemaal vandaan komt. Want je kan natuurlijk een Carpathian Forest niet vergelijken met een Tristania. Dat, nee. Dat zijn twee compleet andere bands. Maar goed, Green Carnation dus.
0: Ja. Ja, het klonk niet verkeerd. Nee, zeker. Lekker dromen.
2: Ja. We hebben het net al even gehad over de band die we nu gaan aankondigen. Dat is Sasta.
1: De potentiële optie voor album van de maan.
2: Ja, precies.
0: Die zijn, dat album dat kwam al uit afgelopen mei.
2: Ja.
1: Ja. Dit is het laatste singeltje er ook van deze Finse extreme metal band.
2: Ja, en het grappige van dit album, het komt van het album Cesspool, als je het wil weten. Ja. Sasta stond ook ergens voor. Ik had het even gelezen, maar ik ben het weer even kwijt. In ieder geval, het album heet Cesspool. En als je gaat kijken naar de nummers die erop staan, ze zijn allemaal twee woorden. En het begint allemaal met de.
1: Ja. De Imposter, The Plague, The March, The Envy.
2: Ja, de Maelstrom, de Ironclad, de Entrencher.
0: Ja, je kunt er niet de missing aan, hè? Het is allemaal the.
2: Nee, ja, het is allemaal een lidwoord en een zelfstandig naamwoord.
1: Ja,
2: daar kun je het mee doen. Wij hebben er dus ook één track van uitgezocht van dit album Cesspool. Je gaat luisteren naar The Coffin.
1: Ja.

0: Lekker plaatje. Suicide
1: ja.
0: High.
1: Ja. België.
2: Bandnaam die je niet wil googelen.
1: Nee,
3: die krijg je, heb ik gemaakt.
1: Nee, dan krijg je van alles, maar wat je niet wil hebben. Het was een debuutsingle van uit maart 2000, dit jaar. En de eerste album verschijnt in het, ja, wat zal het zijn, het najaar. Maar ik heb geen exacte datum. Jij, Tyler?
2: Even kijken. Ook nee, niet zo 1, 2, 3. Ik zag wel, bandje is namelijk ook net pas een jaartje gevormd. Dus, oh, wacht even. Hier, 9 oktober. Chaos Has Its Charm. Komt ja,
1: en dan
2: fijn.
1: In het najaar.
2: Ja? Via Suburban Records.
0: De volgende is, het is half geweest, dus dat betekent nog een keuzeplaat. En aangezien ik en Martien al geweest zijn.
2: Ja, blijft er nog maar één over, hè? Vertel. Nee, ik heb dit weer in het thema van metalbandjes over de hele wereld, wat misschien ook iets minder bekend zijn. Ik heb toevallig een goede kennis van mij, die woont in Taiwan. En ik heb tegen hem ook gezegd, van, kom jij van een leuke Taiwanese band? Iets waar misschien we minder van gehoord hebben. En hij kwam met Catonic kwam hij aan. En met het nummer Endless Eons. Hij zei, ja, dit is vet, dit is gaaf, dit moet je draaien. Nou, inderdaad, het is ook een hele vette band. Heel gaaf nummer. Er zit heel veel in de nummers Taiwanese geschiedenis in. De conflicten met China ook een beetje. En de zanger is ook nog eens lid van het Taiwanese parlement. Dat maakt het helemaal apart. Dat soort dingen hoor je niet vaak.
0: Ja, en hij heeft een podcast samen met een journaliste in Taiwan.
2: Ja. Dus als je Taiwanese spreekt, Mandarijn, wat ze daar spreken.
0: Is dat Mandarijn?
2: Ja.
0: Oké.
2: Dat is goed zo. Dus bij deze Catonic met Endless Eons. Taiwan
4: bien. Dag, nou, we gaan kijken naar deze Taiwan bien. 不是一个人不断坚持，而是一群人大家一起分工合作，把百万遍的仪式做好。所以我希望大家觉得孤单、觉得无力、觉得努力的好累，可不可以先不要站起来的时候，也不一定要站起来，因为旁边也有人还站着啊。所以希望给大家有个归属感。啊，刚刚听的时候听百万遍这条歌，安内都有够大，好不好？要邀请我们一个神秘的来宾，潘正源。

0: Ja, mijn favoriete band, Mekong Delta. Ik vond toch wel tijd om eens een keertje weer wat van te draaien. Ik heb er echt al heel lang niks meer van gedraaid in het programma.
1: Nee, klopt. Dat
2: dus, en voor mij de eerste keer dat ik een heel nummer van begin tot eind heb gehoord.
0: ik hoop dat je ervan genoten hebt.
2: Ja, maar zeker. Vindt het complex.
0: Ja, het is Mekong Delta is de meest progressieve thrashband die, want ze zijn in 87 al met progressieve metal begonnen. Ze waren een beetje de pioniers, zeg maar, van de progressieve thrash. En ja, dat spelen ze nog altijd. Dus en dit komt van hun voorlaatste album uit 2014. Dit was het nummer Janus. En Janus is, het is een Romeinse god, maar ik weet niet precies meer waarvan. Maar hij heeft meerdere gezichten, twee gezichten geloof ik. Dus nou ja, goed, je moet het maar eens opzoeken. Daar is het op gebaseerd, zeg maar.
2: Het is duidelijk voor mij wel een beetje van, je moet er echt voor gaan zitten.
0: Ja, dit is geen muziek.
2: Dit moet je niet even op de achtergrond even aanzetten.
0: Nee, dat klopt.
2: Ja.
0: Dus, ja, van het album In a Mirror Darkly.
2: Ja.
0: We hebben nu een plaat klaarstaan van de band Meshuggah.
2: Ja.
0: En die heeft Martien meegenomen. Dat wordt onze tweede, zeg maar, oudje.
1: Ja. Is wel een lekker nummer, nou, maar ik had me vergist in de uitvoering. Dus normaal gesproken is deze wat langer, maar waarschijnlijk had ik een radio-edit gevonden. Maar ja, goed. Mijn excuses hiervoor.
0: Het origineel van dit nummer kun je terugvinden op het album Op Zen, mm-hmm, van Meshuggah. Maar ja, dit nummer is als single ook gebruikt. Dus dan kan ik me voorstellen dat je die 7 minuut 20 niet als complete videoclip gaat schieten. Dat je dat wel een klein beetje inkort.
2: En misschien waren het wel 2,5 hele saaie minuten.
1: ik heb geen idee.
0: Nou zou je de albumversie moeten luisteren. Ik heb ook geen idee.
1: Maar ja, in ieder geval voor de kennis, mijn oprechte excuses.
0: Dit is de single versie van Meshuggah. Je gaat luisteren naar Bleed.

0: Zou het nou in de radio-edits verder gaan, dit onweer? En,
1: geen idee.
0: Of in de lange uitvoering bedoel ik.
1: Ik wou net zeggen, denk ik, alles wat je kan knippen uit een radio-edit... en dan laat je dit erin zitten.
0: Ja, hè? Nou ja, misschien duurt het nog veel langer.
1: Weet jij veel? 2,5 minuut.
0: Ja. 2,5 minuut. Nou, we hebben erger meegemaakt, hoor.
1: Ja?
0: We hebben soms ook wel eens een promo binnengekregen... en dat was een nummer van, ik denk, 4 minuten of zo... We hebben het gedraaid, maar we hebben het halverwege weggedraaid. Het was een en al alleen maar junglegeluiden.
1: Oh ja, dat weet ik nog wel. Ja, dat weet ik nog wel.
0: Dus we hadden echt op een gegeven moment zoiets van... waar gaat dit heen? En het ging echt nergens heen. Toen hadden we echt zoiets van, weet je wat, zet het maar af. Want
1: het is klaar. Gewoon de subtiele fade-out.
0: Daarom hadden we tegenwoordig ook zo'n regeling gesteld. Je moet van tevoren wel even een klein beetje door het nummer heen scrollen... of kijken van tevoren of...
1: of het is.
0: Ja, of het op de radio te draaien
2: is. Tegenwoordig ga ik eerst alles klaarzetten... en dan ga ik even iets online doen en zo. En dan zet ik die muziek zet ik dan aan in de media player. En dan denk ik van, nee.
0: Die niet, die wel, die niet. Goed, we zijn bijna door het programma heen.
1: Ja.
0: We hebben nog één plaat voor jullie. Er is ook weer een wat oudere plaat. Het komt van de band Infernal Majesty uit Canada.
1: Ja.
0: Ik noem ze altijd de Canadese tegenhanger van Slayer. Dus...
2: Ja, dat klopt. Ja, dat zei, ja. Je hebt een maat die is er helemaal knaterig van, of niet?
0: Ja, nou ja, ik ben er ook helemaal knettergek van. Dus,
1: Ja, natuurlijk ook.
0: Je gaat luisteren naar de track Honey Tongue of Satan. Graag tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Ketikoti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen. En daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond, op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na het onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is, inclusief de antenne, 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens lokale autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK-voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.